0: hefyd i'r grisiau efa hefyd nid i'r siand.
1: Met mozi, un harmoni, fyr mi fastel fynd mi nad ni. Man a mi, i'r lefru, gan mwyr, is mwyr, un hyw, Maar als vrouw te lang het geed, het leeft het dood geen eeuwigheid, dat spricht wat dat is waar, rond nog jeden klaar drum. Maar als vrouw te lang het geed, het leeft het dood geen eeuwigheid, dat spricht wat dat is waar, rond nog jeden klaar drum. Slaat eens kraftig op de drum, dan het goed toch mens wel krom, het is nog een rem, en zij maar zo bestem. Schlaf und kaputt auf die Trunk, man wird gut durch manchmal kommt, aber ist nur in der Welt, und sei nur so bestellt drum, mit Musik und Harmonie, wir haben fast drauf und wie noch nie. Wir haben hier den Flug, dann morgen ist morgen, und hügel. Het München heeft om ring, laat op niet in mijn zonneschijn. Egal hoe het gaat, wat ons schon dran leert, dran. Met muziek en harmonie, vieren we vast de loven drie op mij. Maar dan weer, hier leef u, dan mooie, is mooie, om u weer. Und alle mit Musik und Harmonie, vier mir fast drauf und wie noch nie, mag er mich.

je vaderen. Kan het niet waar zijn, moment de maal, wie zal zetten, jong? Zet even mis, ja, is het beslist, toepen, de keel, de wolken knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet de maal, hehehe, zei ik wel hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo, joh. Dat is het er niet meer zaken, dat is maar, hebben we toch.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Stier.

0: Daarom zie je, die hebben een rutbus, dan kan ze maar te wel zien.
1: Ja.
0: Die rutbus, die draait aan de kristen niet op.
1: Nee, dat is wat.

0: Zo dat even staat van Kölsche Jong.
1: De lief. De braaf. Kölsche Jong. Aus Köln am Rhein. De liebe. De braaf.
2: De liebe Jong aus Köln am Rhein.
1: De liebe. De braaf. Kölsche Jong. Aus Köln am Rhein. De liebe. De braaf.
2: De liebe.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach onder frikadel.
1: Akkoziets! Ik